0: Ladies and gentlemen, welcome on board of Eddie Airlines. Here is your captain, Mr. Eddie W.
1: Hello, my friends. We vliegen nu bijna boven Ertvelde, de plaats waar jullie mij altijd kunt bezoeken. We doen onze parachute aan en als de piloot tot vier telt, springen we allemaal uit het vliegmachine.
0: One, two, three, four.
1: Ik spring uit een vliegmachine.

0: machine, all in mal um jaute sie, um jaute behagen, der Weg alles machen. Es wie wie gedrückt im Du, dann hör ich ein Engelchor, das singt hier spontan, la Medi Mara, die kommt höchst mal an.
1: Welcome on board of Eddie Airlines. We have a small technical problem. Take your parachute and jump out of the airplane.
0: Amai, als dat maar goed gaat. Niet aan het verkeerde touwtje trekken. Ik spring uit een vliegmachine. Alleen maar om jou.

0: die maar gaan, die komt heus wel aan.
1: Thank you for flying at the airlines. We hope that you have